0: Mr. Henning, dat is iets wat ik graag met jou wil bespreken. En ik vraag dat, dat wat ons nou oor gaan praten, jou niet in een spotstemming zou plaatsen.
1: Wil ik hoor, pa?
0: Nee, ik wil weten, die werksvolk is misschien nou op die oomblik zo bezig nie. Nou wil ik vragen dat jy Simon een rukkie aan my sal afstaan. Ek sal het waardeer. Simon is een degelijke werk.
1: En wat moet Simon doen, pa?
0: Ech, dan is die man nou nog blimmin nieuwsgierig ook. Want kijk eens van mij om te weten van jou. Ach ja, as ek een gunsie soek, sal ek seker maar vir jou moet inlig oor wat ek wil doen.

Nou, mevrou Lou, een nommerkie wat u vir my so skryf, herinner u aan die matriekjaar in 1964. Natuurlijk, ons praat van Roy Orbison en O Pretty Woman.

Lemon Tree, en dit was Trini Lopez. Vervolgens, een nommerkie door Jim Reeves, en natuurlijk Jim Reeves, voor allen bekend hier in Suid-Afrika natuurlijk geweest, en hy sing vir ons, He'll Have to Go.

0: Miss Rene, daar is iets wat ek graag met jou wil bespreek. En ek vra dat, dat wat ons nou oor gaan praat, jou nie in een spot stemming sou plaas nie.
1: Nou, ek hoor, pa.
0: Nee, ek wil weet, en die werksvolk is was hier nou op die oomblik so besig nie. Nou wil ek vra dat jy Simon een rukkie aan my sal afstaan. Ek sal het waardeer. Simon is een degelijke werk.
1: En wat moet Simon doen, pa?
0: Dan is die man nou nog blimmin nuskierig ook. Man, kyk eens vir my om te weet en vir jou. Ach ja, as ek een gunsie soek, sal ek seker maar vir jou moet inlig oor.

Een hartelijke welkom bij onze eerste aflevering van Luisteraarskeuze, Listener's Choice, a program compiled by you the listener in which we play the music and songs you requested. Al wat ons van u vra is dat u vir ons 'n lys van ten minste 20 tot 25 van die gunsteling musiek op nommer stuur na die e-pos srps@springbokradio.com en ons doen hier is.

Mevrou Louwie het 3 Elvis Presley liedjes versoek vir ons vandag. Ek gaan vir die 2 daarvan speel. Die eerste nommerkie natuurlijk Love Me Tender en dit sal gevolg word deur Can't Help Falling in Love. Natuurlijk Elvis Presley.

Lemon Tree, en dit was Trini Lopez. Vervolgens, een nommerkie door Jim Reeves, en natuurlijk Jim Reeves, vir allem bekend hier in Suid-Afrika natuurlijk gewees, en hy sing vir ons, He'll Have to Go.